0: 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Studio Ede. 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog. Dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Timberlake en Can't Stop the Feeling. Daarvoor natuurlijk Miley Cyrus met End of the World. Goedemorgen. Het is 6:00 geweest. We zijn er weer tot 9:00. Een leuke ochtendshow met heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Matthew Wilder. Dit is Break My Strike.

0: studioreden.nl.
1: Bij de visvijver naast landgoed Biljoen in Velp waarschuwt waterschap Rijn en IJssel voor blauwalg en botulisme. Bezoekers wordt geadviseerd contact met het water te vermijden. Honden mogen niet in de vijver zwemmen. De waarschuwingen volgen nadat meerdere watervogels, waaronder 2 zwanen, dood zijn aangetroffen. Volgens het waterschap is het mogelijk dat botulisme de oorzaak is, maar dat kan niet worden bevestigd. Ook gingen er op sociale media verhalen rond over een waargenomen wolf, maar daarvoor is geen bevestiging.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot 33 in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het is alweer drukker aan het worden op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 7 kilometer en 10 minuten vertraging komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het hier net een stukje drukker. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

terug naar de jaren 90, als ik me niet vergis. Kensington hoorde je met Stay, daarvoor Felix met Ain't Nobody. Goedemorgen, het is 6:30 geworden. Geweest inmiddels, deze dinsdag de 14e juli. We zijn bij je tot 9 uur met een nieuwe ochtendshow. Lekkere muziek, meegenomen. Zometeen het weer met Jan van Gelderen. Nu eerst Adele. We gaan even een beetje romantiek op je radio brengen. Make You Feel My Love.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het tropisch warm met 30 of 31 graden. Het is daarbij ronduit zonnig en er staat een matige noordoostenwind. Ook woensdag en donderdag verlopen zonnig en erg warm met 29 tot 31 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noordwesten en voert naast minder warme lucht ook meer bewolking aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Even terug naar de jaren 80, 1984 valt te verstaan. The Ballastars, The Sign of the Times. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En nu op je radio, Sienna.

0: 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn 2 verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
2: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
1: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
3: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE. What do we want? Justice.
4: When do we want it?
3: Now.
4: What do we want?
3: Justice.
1: Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt wat langzamer op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer, 15 minuten. Ook de A15 naar Nijmegen staat erbij. Tussen Arkel en Leerdam, 4 kilometer en 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os vielen rijden tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. 8 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

een klein beetje romantiek weer erom op je radio van Madonna. What it feels like for a girl op deze mooie zonnige dag. De dinsdag, de 14e juli. Het wordt weer een warme dag. Het is mij verteld door de weerman, inderdaad. Een graadje of 25 wordt er zeker wel gehaald. Absoluut. Dus doe zonneschermen naar beneden. Smeer jezelf in, want anders dan verbrand je levend. Door met muziek. Nederlandstalig. Suzanne en Freek. Hey.

0: op studioreden.nl.
1: De gemeente Rheden wil beter in beeld krijgen waar alle zorghuizen en aanbieders zijn gevestigd. Officieel zijn er ruim 60 bekend, maar vermoedelijk zijn dat er meer. Tijdens een bijeenkomst van 50PLUS over zorgfraude in Nieuw-Schoonoord werd gewaarschuwd voor misbruik van zorggeld, gebrekkig toezicht en onduidelijke regels rond 24-uurszorg. Ook kwamen het personeelstekort, valse diploma's en de recente sluiting van een zorgaanbieder in de Steeg aan bod. Ook burgemeester Carol van Eert was bij de bijeenkomst aanwezig.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Dua Lipa en We're Good. Daarvoor natuurlijk Marshmallow met Jello Wall en Holy Water. En we hadden ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. En wil je meer nieuws? Kijk dan even op onze website studioreden.nl. Kun je trouwens ook lid worden van een nieuwsbrief. En dan word je dagelijks daarmee wakker gemaakt met het laatste lokale nieuws.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 graden in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. Meerdere files, hier en daar rijdt het langzamer in de regio. Bijvoorbeeld de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. Ook de A50 richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En dan de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Lent en Elden 4 kilometer en een kwartier extra. Er is één rijstrook dicht en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

voor je met Dark Before the Dawn. En nu gaan we even terug naar de jaren 80. Dit ken je ook vast en zeker. Survivor, oftewel overlevender. Burning Heart, hier op Studio Reden.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het tropisch warm met 30 of 31 graden. Het is daarbij ronduit zonnig en er staat een matige noordoostenwind. Ook woensdag en donderdag verlopen zonnig en erg warm met 29 tot 31 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noordwesten en voert naast minder warme lucht ook meer bewolking aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM-TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
2: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
1: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
3: We hebben heel weinig neerslag gezien, heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
1: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt tot nu toe eigenlijk vrij druk. Op veel plekken rijdt het langzaam in de regio. Komt ook wel door een paar bijzonderheden. Allereerst de A15 richting Nijmegen. Voor Echteld ongeveer een file van 3 kwartier komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en ook de oprit Echteld is niet te gebruiken. De andere kant op de A15, richting Gorkum ook file, tussen Meteren en Leerdam, ongeveer 3 kwartier, ook daar 1 rijstrook afgesloten. Dan komt er zojuist melding binnen van een ongeluk op de A30 vanuit Barneveld naar Ede. Bij Barneveld Noord is de weg helemaal dicht. U kunt er wel langs over de vluchtstrook. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is ongeveer 25 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

Ambassadors en daarvoor Stella Lefty met Boston. En daarmee zeggen we goedemorgen en welkom in het laatste gedeelte van deze ochtendshow op Studio Reden. Tot 9 uur zijn we er met lekkere muziek, waaronder deze van Kim Carnas, Better Davis Eyes.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Twee vrienden uit Dieren vertrekken op 19 juli vanuit Helsinki voor een fietstocht van 1600 kilometer naar de Noordkaap. Wouter Doornbos en Ruben Maris leggen de afstand in 9 dagen af om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. De actie is ontstaan nadat de schoonvader van Wouter in 2025 de diagnose ALS kreeg. Inmiddels is ruim €3000 ingezameld. De tocht is dagelijks live te volgen via een GPS-tracker en updates op de website naardenoordkaap.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Ja, dat is bijzonder. We zaten even een klein beetje te genieten even van deze muziek van Ashworth. Je hoorde Shine. Uit welk jaartal kwam deze plaat nou? Dat gaan we zo meteen even opzoeken. Ondertussen draaien we Damino David. Dit is The First Time op Studio Reden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met blussen. Gisteren zijn twee verdachten opgepakt op verdenking van brandstichting. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. Het rijdt hier en daar langzamer in de regio. Zoals op de A15 Nijmegen-Gorkum. Bij Leerdam bergingswerk na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht en vanaf Geldermalsen is een vertraging van 50 minuten. Ook de A2 Den Bosch-Utrecht staat erbij. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. 17 kilometer, ongeveer een half uur vertraging. En tot slot nog even langs de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer en een kwartier langzaam rijden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

van Bauza, je hoorde ze hier op Studio Reden Magic. En daarvoor Adam Lambert met Ghost Town. Goedemorgen, je luistert naar Studio Reden live vanuit Velp op 107.2. En een dierenomgeving, daar zijn we te beluisteren op 106.9. En wereldwijd via studioreden.nl, maar ook via DB+.

0: Het is daarbij ronduit zonnig en er staat een matige noordoostenwind. Ook woensdag en donderdag verlopen zonnig en erg warm met 29 tot 31 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noordwesten en voert naast minder warme lucht ook meer bewolking aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

laatste toner van Raven en Love Me Not. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Nico en Vince kwamen ook nog aan je voorbij met That's How You Know. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag, de 14e juli. Het is weer afgelopen, inderdaad. Nog een paar plaatjes. Straks om 12 uur, dan zit hier Richard Klopper tussen 12 en 1 in de Lunchtrommelshow. Wat zit er weer op het broodje? Een broodje bal, broodje kaas. Je hoort het vanmiddag allemaal tussen 12 en 1. En natuurlijk tussen 4 en 7 Daniel Selem Blokker, de man met de dubbele achternaam. Je hoort hem in Spitsuur tussen 4 en 7. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer. Ik laat je achter met James Ingram.

0: 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
2: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
1: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobit.
3: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
4: Dat gaat nu niet?
3: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
4: Vakantieplannen aanpassen?
3: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
1: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. De spits is op zijn retour. In de regio wordt er hier en daar nog wat langzamer gereden. Bijvoorbeeld door een nieuw ongeluk ter hoogte van Arkel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf knooppunt Del een file van 10 minuten. En ook op de A2 Utrecht en Bos file tussen Bees en Zaltbommel. Een kwartier over 7 kilometer. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Nu te lezen op studioreden.nl.
1: De gemeente Reden wil beter in beeld krijgen waar alle zorghuizen en aanbieders zijn gevestigd. Officieel zijn er ruim 60 bekend, maar vermoedelijk zijn dat er meer. Tijdens een bijeenkomst van 50PLUS over zorgfraude in Nieuw-Schoonoord werd gewaarschuwd voor misbruik van zorggeld, gebrekkig toezicht en onduidelijke regels rond 24-uurszorg. Ook kwamen het personeelstekort, valse diploma's en de recente sluiting van een zorgaanbieder in de steeg aan bod. Ook burgemeester Carol van Eert was bij de bijeenkomst aanwezig.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoeveelheid op brandverwoest natuurgebied bij Parijs is sinds gisteren ruim verdubbeld. Inmiddels is bijna 2000 hectare bos afgebrand, melden Franse media. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren in Nederland uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Het weer zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. De spits is op zijn retour, maar in de regio staat helaas wel de langste file van het land. Dat komt door een ongeluk op de A15, Nijmegen-Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel, 11 kilometer en 50 minuten. Er is één rijstrook dicht. De A2, daar is het ook druk vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, 8 kilometer, 20 minuten. Maar nu ook de andere kant op, de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en afrit Everdingen, 13 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het tropisch warm met 30 of 31 graden. Het is daarbij ronduit zonnig en er staat een matige noordoostenwind. Ook woensdag en donderdag verlopen zonnig en erg warm met 29 tot 31 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noordwesten en voert naast minder warme lucht ook meer bewolking aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. In de regio een klein handjevol files, maar met name nog de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel 12 kilometer en 40 minuten. De linkerrijstrook is er dicht na dat ongeluk. En ook helemaal dicht de N316. Die is in beide richtingen afgesloten bij Keijenborg. Daar gebeurde helaas een ongeluk. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog 8 minuten vertraging tussen knooppunt Del en Beest in 3 kilometer file. Grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat een file van 11 kilometer tussen Meter en afrit Arkel. Het komt door een ongeluk. 35 minuten is de vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Waardenburg en Beest. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Meter en Afrit Arkel 12 kilometer file. 20 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En door een ongeluk is de N316 Zeerenberg-Voorde in beide richtingen dicht. Tussen Keienborg en Wichmond-Voorde.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Geniet

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. De N316 Serenberg-Voorden is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Keienborg en Wichmond-Voorden.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N316 Serenberg-Voorde is dicht in beide richtingen tussen Keienborg en Wichmond-Voorde door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: T-shirt klopper.
1: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Het is dinsdagmiddag, dit was Jason Derulo, een man met zijn eigen vormgeving lifestyle. En daarvoor was het Sienna Spyro en Material Lover. Wat zit er vandaag allemaal in het broodtrommeltje? Jan bij het weer van Reden Roosendaal. We hebben de kantine knallen. James Blunt komt er zo dadelijk aan. Harry Styles, dat deze van Dr. Hoek, Sexy Eyes.

0: studioreden.nl. De nieuwbouw van de Biesdijl in Velp past binnen het huidige bestemmingsplan. Wel moet de provincie nog toestemming geven vanwege de stikstofregels. Ook is extra capaciteit op het elektriciteitsnet nodig. Als de vergunningen op tijd rond zijn, kan de sloop in 2027 beginnen en is de nieuwbouw naar verwachting in 2030 klaar.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

show. Allemaal stickertjes op zijn broodrommeltje zitten. I love het lunchpakket. James Blunt was dit. Stay the night. Nee, liever niet. Al die plaknachten. Bah, daarvoor Harry Styles, daarvoor Dr. Hoek. Ik kijk met andere ogen ineens naar dit liedje van NXS. Never Tear Us Apart. Don't.

tijd dat je elkaar nog lekker in de nek kon kuchen. 1994, 1995, het jaar van corona. Ja, de zangeres dan, hè. Olga Maria de Souza. Al twee hitjes, dat was de grootste. En ze had ook nog Try Me Out. En daarna was de koek een beetje op. Maar ja, corona, het is momenteel een beetje hot, hè. Want ik zie al die gasten weer voorbij komen die allemaal hoofdrol hebben gespeeld uit die periode. De parlementaire enquêtecommissie corona. Allemaal zitten ze in het bankje en allemaal moeten ze verantwoording afleggen. Heerlijk is dat, hè? 12:30 bijna. Straks hoofdpunten van het nieuws. De Cameron Ritcom.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ruim 200 kinderen in Nederland die een vaste voogd zouden moeten hebben, hebben die niet. Blijkt uit cijfers die Investico en Trouw hebben opgevraagd. Door personeelstekorten ontbreekt een vaste medewerker die de veiligheid van het kind in de gaten houdt en belangrijke beslissingen neemt. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf te zien blijft. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt 26 tot 31 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

zich ook gek op? Laat het even weten via studio@studiorede.nl of app even met de studio. Morgan Waller was dit. Love somebody. Ja, lekker. En wij zijn gek op de temperatuurmeter van Jan van Gelderen. Want die heeft de temperatuurmeter in mijn hand gegeven. En die geeft aan momenteel officiële zwembadtemperatuur 28 graden in het broodrommeltje. Gezellig. Je hoort hem straks met het weer van Rede Roosendaal. En nu is het tijd voor Benson Boone.

liedje is speciaal gezongen voor jullie. Radio, televisie en online. DB Plus, kanaal 7B. En het allerlaatste streepnieuws lees je op studiorede.nl. Dit was Janet Jackson, All For You. Het jaar 2001, maar de sample die je in het liedje hoorde, die was van Change. The Glow of Love met Luther Vandross. Het weer met Jan van Gelderen. Je hoort hem zo meteen. Hij is aan het waggelen naar zijn weerkamertje. Je hoort hem zo meteen. Ik zei het al. Naar Dua Lipa.

0: Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: lekker dit hoor, nog even een roffeltje. Dankjewel Kensington. Dit was Stay en daarvoor was het als wat door een turnaround. One hit wonder van ja, lang geleden. Heb ik het jaartal paraat? Nee, want we zijn bezig met hele andere dingen in de studio. Ja, we waren even niet bezig met muziek, maar met watermeloenen. Lekker hè? Ja, we hebben er 6 aangeschaft. Die zijn we in stukjes aan het snijden. Die gaan de koelkast in voor de ochtendploeg. En voor de middagploeg, dankjewel trouwens. En voor tussen 4 en 7 Daniel. Dus hopen dat hij zich een beetje inhoudt vandaag tussen 4 en 7 met Spitsuur. Wij sluiten af met Del Braithwaite, One Summer. Wens je een fijne dinsdagmiddag.
1: Kantine Knaller.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van 110 miljard dollar. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de N319 Zutphen richting Boerden. Bij Vervoorde en Doetinchem 2 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Eric Eazy-E, right? And Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum rijdt het verkeer langzaam tussen Knopendijl en de afrit Arkel 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen de knopen Te Paalgraaf en Bankhoef 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. De andere kant op is een ongeluk gebeurd van Arnhem naar Os tussen knopend Valburg en Ravenstein 8 kilometer met een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het verkeer ook vast op de A326 vanuit Nijmegen tussen de afrit Bergharen en knopend Bankhoef 2 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor afrit Arkel 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef 20 minuten op onthoud. Daarna de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein, tussen de afrit Bergharen en knooppunt Bankhoef 35 minuten vertraging door het ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os gebeurde bij Ravenstein eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt hier nog een uur op onthoud. Je kan omrijden via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Daardoor is het ook druk op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef 20 minuten op onthoud. En tot slot op de N324 Nijmegen richting Os voor Graven een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 55 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. De andere kant op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. Op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. Het komt door een ongeluk op de A50. En tot slot op de N324 Nijmegen richting Os. Voor Graven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. De spits is echt begonnen. Het is drukker dan gebruikelijk met 100 kilometer file in Gelderland. Er staat file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk 15 minuten extra door de Duitse grenscontroles. Ook op de A15 is het druk in de richting van Gorkum tussen knooppunt Deel en afrit Arkel. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De nieuwbouw van de Biesdijl in Velp past binnen het huidige bestemmingsplan. Wel moet de provincie nog toestemming geven vanwege de stikstofregels. Ook is extra capaciteit op het elektriciteitsnet nodig. Als de vergunningen op tijd rond zijn, kan de sloop in 2027 beginnen en is de nieuwbouw naar verwachting in 2030 klaar.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Ja hoor, Shawn Mendes was dat met In My Blood hier op Studio Reden. We gaan terugblikken in de tijd. Dat doen wij in De Flits uit het verleden. Want vandaag komen we te weten wat voor winter we krijgen. Het is ongelooflijk, maar blijkbaar toch waar. Want Libertus helder en de zonneschijn. Nou ja, je ziet het. Met witte wolkjes, dun en fijn. Doet zeggen, wijd en zijd, de sneeuw zal vallen voor wintertijd. Of dat zo is, we moeten het in de gaten houden. Jan van Gelderen die zit daar bovenop elke keer. Dus wat dat betreft hoeven we daar niet geen zorgen over te maken. En dan Alfred Nobel. Wie kent hem niet? De Zweedse uitvinder Alfred Nobel gaf in 1867 een eerste demonstratie van zijn uitvinding. En dat was dynamiet. Het spul was zeer explosief, maar minder gevaarlijk om mee te werken dan andere stoffen die vaak ongecontroleerd tot ontploffing kwamen. Dus dat, tot de dag van vandaag maakt men daar gebruik van. En dan ook nog de Franse Revolutie in 1789. Parijzenaars bestormen de Bastille, dat is een gevangenis, en bevrijden 7 politieke gevangenen. Frankrijk werd een republiek en de Fransen vieren het feit nog steeds, want die zijn op deze dag vrij. Hoe lekker is dat en dan dit weer? Ja, het is daar wat warmer en misschien is dat niet zo prettig, maar toch, je hebt een vrije dag. Goed, wij gaan door nu met muziek, zometeen Taylor Swift, maar eerst UB40 en Can't Help Falling In Love. Dat kan je zo gebeuren.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Zometeen gaan wij richting Headlines en Verkeersinfo van 4:30. Maar we gaan eerst even lekker op de zon lopen. Walking on sunshine. Dat doen we samen met Katrina and the Waves. En zonneschijn hebben we genoeg op het moment. Wat dat betreft helemaal goed.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf hoopte dat de rechtbank de beslissing zou schorsen. De rechtbank heeft de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed vrijgesproken. De automobilist kan niets worden verweten. Tamar werd doodgevonden in een berm nadat ze thuis was weggelopen na een ruzie. De automobilist dacht dat hij een dier had geraakt. De twee mannen die verdacht worden van de diefstal uit het Louvre in Parijs wisten niet wie de opdrachtgever was. Uit de verhoren blijkt dat ze een paar dagen voor de roof werden benaderd. Door wie willen ze niet zeggen. Het weer, warm en zonnig en morgen opnieuw zo'n 30 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is echt begonnen. Het is drukker dan gebruikelijk met 100 kilometer file in Gelderland. Er staat file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk 15 minuten extra door de Duitse grenscontroles. Ook op de A15 is het druk in de richting van Gorkum tussen knooppunt Deel en afrit Arkel. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: zeggen.
1: Suzanne en Freek ontmoeten ons halverwege. Hoe gezellig is dat natuurlijk? Ja, hey, het is alweer bijna het einde van je werkdag. Het gaat heel snel vandaag. En ja, dat is allemaal lekker natuurlijk. Dan kun je even rustig op de socials gaan kijken van Studio Reden. Die vind je op Facebook, X en Instagram. Like ons en volg ons daar. En dan ben je altijd overal op de hoogte van het laatste nieuws. Maar ja, ben jij niet actief op de socials, wat ook heel goed kan natuurlijk. Wat ik ook wel ergens kan voorstellen. Dan hebben we nog een mooie app. Die kun je downloaden in de iOS App Store en de Google Play Store. En ook daarin vind je het laatste nieuws uit jouw regio. En je kan ook nog naar ons kijken en naar ons luisteren. En ook nog jouw nieuwstip aan ons doorgeven. Dus heb jij nieuws? Laat het ons weten in deze komkommertijd. Hartstikke leuk. We delen het met je regio.
2: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het zonnig en warm zomerweer. Bij een meest matige noordoostenwind, kracht 3, wordt het vanmiddag 28 graden bij de Randmeren tot 30 graden in de Achterhoek. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 16 tot 18 graden. Morgen schijnt wederom de zon uitbundig en wordt het in de middag 28 of 29 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is toch al behoorlijk druk voor de dinsdagavondspits in Gelderland. En dat ga je merken op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderloos staat een kapotte auto. En daarom doe je er 10 minuten langer over. Op de A2 richting Utrecht is het erg druk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 15 minuten extra. De A12 richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 15 minuten extra. En de A15 richting Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Leerdam doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geniet van je zomer.

0: studioreden.nl.
1: De nieuwbouw van de Biesdijl in Velp past binnen het huidige bestemmingsplan. Wel moet de provincie nog toestemming geven vanwege de stikstofregels. Ook is extra capaciteit op het elektriciteitsnet nodig. Als de vergunningen op tijd rond zijn, kan de sloop in 2027 beginnen en is de nieuwbouw naar verwachting in 2030 klaar.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Niall Horan heeft iemand leren kennen. Hoe gezellig is dat? We gaan nu naar de flits uit het verleden. Ja, wie kent ze niet? De mp3'tjes, natuurlijk, de audiobestanden, de muziek. En menig computer staat er vol mee. In 1995 was het de Fraunhofer Society in Duitsland die besliste dat geluidsbestanden die met MPEG 1 audio of MPEG 2 zijn gecodeerd de extensie mp3 krijgen. En toen waren de mp3'tjes geboren. Tot dan toe werden deze bestanden met bit opgeslagen. En september dat jaar komt het eerste software op de markt waarmee je ook op de pc mp3's kunt afspelen. En nu haast overal wat dat betreft. Het is heel populair geworden. En een heel fijn formaat natuurlijk. En daar zijn nog betere opvolgers op gekomen. Maar goed, dat terzijde. Mp3'tjes, het zit er vol mee overal. We gaan door nu met muziek, zometeen Maroon 5 en Memory. Gaan we eens even kijken. Oh nee, Misery is dat. En we gaan zometeen eerst naar de Pet Shop Boys en Always On My Mind.

En dat was Maroon 5 en Misery hier op Studio Reden. Zometeen headlines en verkeersinfo van 5:30 in die drukke avondspits. Ondanks de vakantietijd zijn er toch een hoop mensen thuisgebleven. Nou, dat kun je zien op de weg. Dus doe voorzichtig en geniet van Timbaland en One Republic.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Dat zegt de rechter in een kort geding dat Solvinity had aangespannen. Het kabinet wil niet dat DigiD in Amerikaanse handen valt. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit is weer thuis. Hij mag zijn proces thuis afwachten, maar krijgt wel een enkel band. Marius Borg Heubu moet 4 jaar de cel in voor verkrachtingen en geweld tegen zijn ex-vriendin. Het weer, het is rond de 30 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20. Morgen opnieuw warm en ook rond de 30 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file in Gelderland en op de wegen daar naartoe. Het is druk op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je er 15 minuten langer over. Op de A12 richting de Duitse grens sta je in de file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 15 minuten vertraging. De meeste vertraging op dit moment op de A15 richting Nijmegen. Tussen Sliedrecht-West en afrit Arkel 13 kilometer en een half uur vertraging. Tot slot de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Robin Hillen en 20 Seconds. En nou ja, zoveel tijd. We hebben wel meer tijd, denk ik. Hey, als je aan het eten bent, eet smakelijk trouwens. En ik heb hier deze keer een lekkere frisse salade voor mijn neus gekregen. Hoe lekker is dat met die warmte? Ik vind het fantastisch. Dat hebben ze weer goed gedaan. Een lekker salaatje zo met wat dressing eroverheen. Ik hou ervan. Heerlijk. Dus dankjewel jongens. Daar gaan we zo meteen van genieten. Waar we ook van genieten is lekkere muziek met Cascada in aantocht. Maar eerst Rufus samen met Chaka Khan en Ain't Nobody hier bij Spitsuur op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 16 tot 18 graden. Morgen schijnt wederom de zon uitbundig en wordt het in de middag 28 of 29 graden. Ook donderdag en vrijdag is het vrij zonnig en warm. Vanaf het weekend koelt het merkbaar af. Zon en wolken wisselen ook.

zes zijn we uiteraard weer bij je terug met het derde deel van de show. En schuiven we bij jou aan tafel om te kijken wat er bij jullie op tafel staat. Ik ben heel benieuwd. Ik heb die heerlijke salade op, maar ik heb nog een gaatje. Dus ik kom nog even langs. Dus zet die stoel alvast klaar. En ik spreek jullie heel graag weer aan de andere kant van de 6 uur.

0: 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Gelderland zijn we over het hoogtepunt heen van de spits. Er staat nog 65 kilometer file. Toch nog een aantal trajecten met een behoorlijke vertragingstijd. De A2 Den Bosch richting Utrecht. 15 minuten extra tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En op de A2 richting Den Bosch staat een kapotte auto. Daarom zijn 2 rijstroken dicht tussen Culemborg en Knoopendel. Het rijdt daarom langzaam 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Leerdam is je vertraging 10 minuten. En ook op de A50 10 minuten extra in de richting van Arnhem tussen Oslo-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: De nieuwbouw van de Biesdijl in Velp past binnen het huidige bestemmingsplan. Wel moet de provincie nog toestemming geven vanwege de stikstofregels. Ook is extra capaciteit op het elektriciteitsnet nodig. Als de vergunningen op tijd rond zijn, kan de sloop in 2027 beginnen en is de nieuwbouw naar verwachting in 2030 klaar.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Backed and Through the Looking Glass hier op Studio Reden. We gaan terugblikken in de tijd, in de flits, uit het verleden. Ja, en momenteel wordt hij ook gereden door de Tour de France. Maar in 2002, op de nationale feestdag in Frankrijk, werd het een Nederlander die de Tour-etappe won. Carsten Kroon is de snelste in de rit van Saint-Martin-de-Landelle naar Ploé. Dus dat heeft hij goed gedaan. En hoe snel dat is gegaan, dat vertelt het verhaal niet. Dat is jammer. Maar desalniettemin een bijzondere prestatie als je dat voor elkaar krijgt. 2 jaar eerder was er een rel in computerland, want de rechter bepaalde toen dat winkeliers zo snel mogelijk het blad Computer-ID uit de schappen moesten halen. In het blad stond nauwkeurig beschreven hoe je met een computer, een televisiekaart en een stukje software zonder te betalen naar een betaalzender kunt kijken. Ja, dat was natuurlijk toen al waar ze mee bezig waren, van hoe krijgen we dat voor elkaar? Maar ja, dat dat goed is? Nee, eigenlijk niet. Goed, wij gaan door nu met muziek van Mark Morrison en Return of the Mac hier bij Studio Reden.

Ariana Grande hier op Studio Reden. Zometeen. Natuurlijk, de headlines en verkeersinfo van 6:30. En ja, als je dan nog onderweg bent, wens ik je heel veel sterkte. Maar je komt vanzelf thuis. Het is allemaal een beetje in beweging. Dat mag je toch hopen voor je. En voor je het weet, zit je lekker thuis op de stoel. Want ja, zeggen we als Oost-West thuis best en there's no place like home. Dat zeg ik altijd. En het is ook gewoon zo. Want thuis, ja hoor, Madness vindt er ook van alles van.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn 5 mensen omgekomen. Naar 1 persoon wordt nog gezocht. Het pand wordt gerenoveerd. Bij de brand kwamen 2 liften naar beneden. De slachtoffers zaten daarin. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan omdat mensen minder rekening houden met elkaar. Reizigersorganisatie Rover juicht de aanpassing toe. Het weer, het is rond de 30 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20. Morgen opnieuw warm en ook weer rond de 30 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files lossen nu vlot op. Er staan nog wel 2 files op de A2 richting Utrecht. Is dat tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 7 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 tot 10 minuten vertraging in de richting van Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Afrit Beek en de Duitse grens. 5 tot 10 minuten extra door de controles. En tot slot de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen knooppunt Del en afrit Leerdam is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: dag 28 of 29 graden. Ook donderdag en vrijdag is het vrij zonnig en warm. Vanaf het weekend koelt het merkbaar af. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar het blijft op een lokaal buitje na droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

En dat was Billy Ocean met zijn mooie auto. En je bent inmiddels thuis aangekomen, denk ik. Dit was een spitsje voor deze dinsdag. Dankjewel dat je erbij was. En morgenochtend word je weer gewekt om...

0: 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Confession of the Groove.

0: 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

2 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Gil was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan